Met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij

0: is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen.

0: De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
0: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
9: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
8: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
10: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
8: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Zverev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
3: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
2: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
4: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
2: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Studio Alpha.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
2: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
4: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
2: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui. En het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.
9: She come around here about midnight.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier

0: veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op één dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dat is weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Goedenavond, het is 7 uur geworden op Studio Alphen. Je luistert naar Natafelen, eerst het nieuws van de NOS.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
3: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
4: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
2: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
5: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
2: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu?
6: Natafelen.
7: Wij zijn erbij. Net als jij.
6: Studio Alphen.

0: die twee zijn hier niet toevallig. Dat verzeker ik je.
1: Hele fijne hallo, motherfuckers.
2: Hey, boefjes.
3: Dit zijn de Kwajongens van de Alfse Radio. Dit is Na Tafelen.

0: inderdaad waar we ongevraagd aan aanschuiven. En dat allemaal tijdens het natafelen. Een hele goede avond op deze donderdag 6 augustus. 6 over 9. 7. En mijn naam is Kevin Valk.
1: Mijn naam is Joris Sirre en je luistert naar Natafelen. Tot 9 uur schuiven we vanavond ongevraagd bij aan. En we zijn weer samen, Kevin.
0: Het is heel fijn. Je hoorde overigens Madness en Our House. En ik dacht, ik draai me vandaag extra veel liefde erbij. Want het is vandaag, dat kunnen we wel zeggen, de allerlaatste keer dat ik hier ben voor de komende 6 maanden zo ongeveer. Ja. En het voelt altijd als thuiskomen, als een plek waar ik mezelf kan zijn. Dus in dat opzicht een fijne start. Maar los van al dat getreur, wat we zeker niet gaan doen, gaan we er gewoon echt een feest uitzending van maken, hè?
1: Ja, uitstekend idee, ja. En een beetje voorbereiden op je uitzet. Dat is iets feestelijks.
0: Oh, nou, dat is waar. In ieder geval goed dat je erbij bent. Heeft dat ook met koffie te maken?
1: Nou, dat zitten we aan te komen.
0: Oh, dat is spannend. En wat gaan we nog meer doen? Toetje?
1: Misschien. Oh. En cultuur?
0: Oh, jeetje, wat leuk allemaal. Ik heb er zin in.

0: Ben jij van plan ooit aan een soort reality show-achtige wedstrijd mee te doen?
1: Wedstrijd?
0: Ja,
1: nee. Eerder gewoon dat ze bij mijn leven, in mijn leven komen filmen. En dat ik mezelf ongelooflijk interessant en belangrijk vind. Dat zie ik eerder zitten.
0: Maar dat betekent dat daarvoor al wel iets moet zijn gebeurd wat je interessant en bekend maakt, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou, ik dacht namelijk van als dat dan mislukt. Jij hebt wel iets met muziek, toch? Een beetje geprobeerd muziekcarrière. Dat Cat's Eye, wat je net hoorde, Animal. Dat is dan nog wel een soort lessons in love. Of in ieder geval een levensles.
1: Ja.
0: Om met Lev 42 te spreken. Ze hebben namelijk aan de reality wedstrijdserie The Debut Dream Academy meegedaan. En daar is dus een soort girlband uit ontstaan. En sindsdien hebben ze allemaal hitjes gescoord. Nee, dus ik dacht weer te denken van, joh, als jij dan toch nog een muziekcarrière wil, dan kun je misschien wel gewoon meedoen aan zo'n reality wedstrijdserie.
1: Nou, ik heb mezelf altijd eigenlijk wel voor me gezien in een boyband. Dus op zich.
0: Nou, ik moet zeggen, even wachten. Heel even een momentje, hoor. Ga ik even van ver af, ga ik nog even, zo even kijken, goed kijken.
1: Ja.
0: Even kijken, hoor. Ja, als je je hoofd iets schuin houdt. Ja,
1: ja.
0: Eens even zoeken, maar...
1: Maar?
0: Ziet er goed uit, hoor. Ja, nee, dat is eerlijk gezegd, nee, zo... Ik zie je zo in een boyband.
1: Ja, je ziet het.

0: Bij natafelen houden we van onbekende muziek. Ken je deze al?
1: Het is Flair door het oog van de nacht. Gloednieuwe boyband, hartstikke Nederlands. Zometeen overigens ook nog foute

0: zie jou hier ook wel onderdeel van zijn, hoor. Haagse boys.
1: Ja. Grote buurt van Den Haag.
0: Op zich, en als je dan toch denkt dat je helemaal geschikt bent voor een boyband. Flair hoorde je door het oog van de nacht, een nieuwe Nederlands talent. En ze scoren langzaam een top 40 hitje. En daarom, als je het nog niet kende, ken je deze al. En we hadden het net over Joris en boyband ambities. Dus ik dacht vandaar dat misschien dat even wel een enorme match is.
2: Ja, mooi.
0: Ik ga eens kijken of ze nog mensen zoeken.
1: Oh jee.
0: Oh. Nou goed, je weet eigenlijk altijd dat het komt, alleen nooit precies wanneer.
2: Nee, nou...
3: Oh, lekker.
2: Zo. Nou, daar gaan we.
4: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
0: Het is weer tijd voor een flink stout bakje koffie.
1: Deze is tropisch.
0: Oh.
5: Nee. Kijk. De eerste indruk is romig.
2: Hey, ja, het is bijna 7:50. En misschien ben je nog aan het natafelen en denk je van... Goh, ik zou eigenlijk wel gewoon naar bed willen. Die after dinner dip, die hakt erin. Nou, je moet nog eventjes door vanavond, want het is nog hartstikke vroeg. Maar geen zorgen, we kunnen die after dinner dip wegspoelen met een bakje koffie verkeerd.
0: Nou, inderdaad. En daarin zitten altijd ingrediënten waar je een beetje energie van krijgt. Want laten we eerlijk zijn, extra veel suiker, een flinke dot en een flinke scheut melk. Dat doet een mens gewoon goed.
2: Beetje slagroom.
0: En dat natuurlijk bij de al cafeïne-inhoud die een kopje koffie heeft.
2: Zeker.
0: Het zijn tropische dagen. Het is midden in de zomer. Dus we dachten, hoe lekker is dat kopje koffie als je dat combineert met een megatropisch liedje.
2: Zeker, een mega zomerhit eigenlijk van een aantal jaar geleden ondertussen, maar hij blijft gewoon echt waanzinnig. En als je aan zomer denkt, dan denk je eigenlijk gewoon aan dit nummer.
0: Dan denk je aan Ben en Ruurt.
6: Mm, koffie verkeerd.
7: Het is zomer.
8: Así es verano.
7: Tijd om te feesten.
8: Vamos a la fiesta.

0: Wat een dag, hè? Waar wil jij nog even over natafelen? Bel 0172-515153.
1: Studio Alphen.

0: Mink Teveel en Spanish Troll. Echt een lekkere Spaanse zomerhits hoor je achter elkaar. Want daarvoor hoor je Ben en Ruurt Bijlar dansen met jou als enorme koffie verkeerd. Het is ondertussen bijna 7:30. We zitten een beetje vroeg in de tijd. Maar dat komt omdat we natuurlijk zo heerlijk aan het genieten zijn van de muziek. Dat we alweer heel snel denken, nou wat komt er nu? Wat komt er nu? We zijn weer benieuwd naar wat we zelf hebben bedacht. Zo gaat het nou helemaal bij ons. Maar ondertussen is het dus bijna 7:30. Dat nemen we je altijd graag even mee in het nieuws. Wat is er deze week gebeurd? Wat is er vandaag in het nieuws voorbij gekomen op Studio Alphen en studioalphen.nl? Onder andere verdrietig nieuws in het Kabouterbos.
1: Ja, zeker. Afgelopen week, weekend, werden er tientallen kabouters en kabouterhuisjes kapot gemaakt in het Kabouterbos van Alphen aan de Rijn. Beheerster Gerda Bollinga trof een ravage aan. Maar dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers wordt er hard gewerkt aan herstel in elk geval.
0: Ja, verdrietig eigenlijk, hè?
1: Zeker.
0: Ze zegt ook daarover van de werk van de afgelopen 6 jaar is in een half uur kapot gemaakt. Dat doe zeer. Ze zegt over, wie doet dat nou? Ja, dat snap ik helemaal.
1: Nee, ja, precies inderdaad. Veel van de kabouterhuisjes werden gemaakt door de man van Gerda. En die is dus 10 weken geleden overleden en het doet haar persoonlijk heel veel. De daders zijn nog voortvluchtig, om maar zo te zeggen. Het is niet bekend. Er werd deze week al eerder door de politie een oproep gedaan om eventueel voor getuigen om zich te melden. En bij deze ook. Als je kan helpen in deze zaak, draag graag een steentje bij. Want dit is een hele hartverscheurende zaak. En bij voorkeur, als de daders gevonden zijn, breng ze ook eventjes hier naar Studio Alphen. Dan kunnen we ze namelijk van Castellum afgooien. Ja, Kevin, hier word ik nou echt boos. Van dit soort dingen word ik zo boos.
0: We hebben hier nog een mooi balkon.
1: Ja, nee, daarom inderdaad. Maar even serieus, ja, laat die mensen gewoon oprecht. Ja, kan ik echt boos van worden,
0: ja,
1: Kevin.
0: Ja, nee, dat snap ik. Goed, dan een ander mooi nieuws. De mooie kant van liefdadigheid.
1: Ja.
0: De Romeinen van Museumpark Archeon zijn onder andere naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis gegaan in Utrecht. Het was de 24e keer alweer dat de groep langs ging om kinderen die de zomervakantie in het ziekenhuis doorbrengen een bijzondere dag te bezorgen. En dat is wel ook mooi om die beelden te zien. Kijk daarvoor ook even op studioalphen.nl, want je ziet hoe ze daar die kinderen echt ongelooflijk gelukkig mee maken.
1: Ja, zeker. Er staan een paar prachtige foto's op de website studioalphen.nl. Tijdens bezoek maakten de kinderen kennis met Romeinse soldaten, senatoren, gladiatoren en andere historische personages. Er waren demonstraties, er werd muziek gemaakt, maar er was ook de mogelijkheid voor de kinderen om zelf een helm te passen, schild vast te houden.
0: Superleuk.
1: Ja.
0: Ja, en als je wel eens in het Archeon bent geweest, dan weet je, je krijgt het daar natuurlijk ook allemaal voor je neus te zien. Je kunt zelfs een fabula maken of al dat soort dingen. Dus dat die kinderen dat nu vanuit het ziekenhuis hebben mogen ervaren omdat ze niet de deur uit kunnen, dat is natuurlijk prachtig. En dan nog even grote nieuws voor een Alphense hondenclub. Zij stonden namelijk opnieuw op de World Championship. Het wereldkampioenschap voor, hoe noem je dat? World Whoopers Open Championship, zo heet dat.
1: Ja, precies. Met van die honden en zo.
0: Ja, 17 tot en met 20 september komen ze daar in actie. Dat is toch bijzonder. Suzanne en Cindy gaan daar naartoe. Van de Alphense Hondenclub. Dus met Border Collies Getta.
1: En Sue. Ja, en Cindy doet mee met haar Border Collie Higgs. Die is trouwens 9, Sue ook al. Dus die, of Sioux, ja goed. Ja,
0: ingewikkelde naam, met een uitroepteken erin.
1: Ja, zeker. En dat is wel leuk, want Higgs die werd in 2025 Nederlands kampioen in de hoogste klasse.
0: Zo.
1: En behaalde meerdere nationale titels, waaronder die van Grand Champion.
0: Nee joh!
1: Zeker, ja.
0: Maar het is ook gewoon, heb jij dat ook? Dat als je dan door Alphen heen loopt, dat je gewoon bij iedereen denkt, ik denk dat, ja. Jij zou best wel
1: een hondkampioen kunnen zijn.
0: Ja. Voor hondenkampioenschap.
1: Ja, precies. Ja, ik zie jou over een hekje heen springen.
0: Ja, precies. Ik zie jou wel door zo'n buis heen kruipen.
1: Een brandende hoepel springen.
2: Goed verhaal.

0: heb je aanstaan. Het was een verdrietig nieuwtje dat vlak voor 7 uur naar buiten kwam. Wij hebben het helemaal niet aanzien komen. Dus behalve dan dat ze wel, als ik was, maar Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. En ik weet eigenlijk niet of dat dan vandaag is of iets dergelijks. Dat komt eigenlijk niet in het persbericht naar buiten. Maar dat heeft in ieder geval haar familie bekendgemaakt.
1: Ja, het lijkt erop vandaag in elk geval. Op
0: ja,
1: punt.
0: Precies. En het is een beetje gek, want wij waren al van plan Earth and Fire te draaien.
1: Nee, ja, zeker. Wij waren hadden dit nummer al letterlijk in de player staan om in de uitzending ten gehore te brengen, om zo te zeggen. En tragisch. Maar om heel toevallig eigenlijk, ja, kwam dit bericht naar buiten. Desalniettemin gaan we het alsnog draaien, want het is een topplaat. En het is eigenlijk een soort eerbetoon aan toch een hele succesvolle, kenmerkende, karakteristieke zangeres die toch wel het Nederlandse muzieklandschap kleur heeft gegeven.
0: Absoluut. Ik vond het ook grappig om te, dat heb ik dan helemaal niet zo meegekregen, maar dat zij in die eerste periode van Idols bijvoorbeeld ook natuurlijk jurylid was en dus bandlid, frontvrouw van Earth and Fire. En, ja. Wat ik daar wel grappig aan vind is dat we Weekend kennen en dat is best een gezellig plaatje.
1: Zeker.
0: Maar stiekem hebben ze ook wel wat alternatieve, progressieve muziek gemaakt, hoor.
1: Ja, zeker op basis van mensen die uit mijn omgeving die de band hebben meegemaakt, echt toen ze op hun piek waren, zeg maar. Die zeiden altijd tegen me van, ja, dat is echt een goede band. Dat is niet helemaal wat je verwacht, hoor. Want ik ken natuurlijk alleen Weekend. Ja. Nou ja, goed. En dit is dus echt best wel een mooi voorbeeld daarvan.
0: Ja, want ik kom uit Sphere, jij uit 2001.
1: Ja.
0: Ja. En dus is het voor ons altijd weer het herontdekken van oude muziek, om het maar zo te noemen. Zo ook deze. Seasons is de debuutplaat van Earth and Fire. Ik ga lekker snel mijn mond houden. Dan kunnen we ervan genieten, want stiekem gewoon supergoed.

0: Out van Earth and Fire. Seasons uit 1970. Het bereikte direct bijna de eerste positie in de top 40. Want daar stond Mijn Gebed op 1 en die wilde daar niet weg. En toch was het dus daarmee direct een grote hit. Een eerbetoon aan Journey Kaagman die vandaag op werd, zo werd vandaag bekend. Op 79-jarige leeftijd is overleden. Goed, een hele goede avond op deze donderdag 6 augustus. Bijna 7:15. Ik hoop dat je er lekker bij zit zo tijdens het natafelen. Wij zijn nog even aan het uitboeren en onderuit aan het zakken. En dan vanzelf wordt het 9 uur. Zo kun je het ook bekijken.
1: Ja, nee, precies. En ik moet zeggen, zo 7:15, het is ook wel een mooi moment om even bij te kletsen, Kevin. Want jeetje, nou, ik heb jou eventjes niet gezien.
0: Zeg dat
1: en
0: wel.
1: En nu ben je er in één keer weer. Als een duvel uit een doosje kom je in één keer binnen.
0: Opeens sta ik voor je neus.
1: Ja, precies, joh. Ik had eigenlijk niet zoveel rekening mee gehouden. Maar Kevin is er vandaag toch in één keer. En dat moeten we eigenlijk vieren. Dus om te vieren, Kevin, wat heb je allemaal gedaan?
0: Nou, ik ben op vakantie geweest en, met de family, met het gezin. En ik vind het dus een heel grappig fenomeen. Ik ben ook al eerder, 2 weken geleden of zo, ben ik dan met 2 goede vriendinnen een paar dagen dan weg geweest.
1: Ja.
0: En ik vind het een heel mooi contrast hoe dan zo met het gezin weg zijn zo heel zijn eigen manier kan hebben van vakantie vieren. Bijvoorbeeld met die vriendinnen, dan is alles zo, moet op zijn makkelijkst. Praktisch. Niet te moeilijk maken voor jezelf. Heel relaxed. En ik heb een super fijne vakantie gehad. Maar bij mijn ouders moet bijvoorbeeld alles moet wandelend gedaan worden.
1: Ja.
0: Vind ik zo goed dat verschil.
1: Ja, dus dan wandel je eventjes naar een museum of even naar de bakker.
0: Even wandelend naar een stad verderop. Het is wel een goede 7,5 kilometer. Maar er moet alsnog gewandeld worden. Okay. Maar gewoon alles moet wandelend.
1: Alles draait om meters maken. Zeg maar.
0: We zijn naar een wijngaard geweest.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Maar het moest ook wandelend. Ook eerlijk gezegd om de simpele reden dat als je zeg maar alcohol drinkt en auto rijdt, dat mag dus niet samengaan. En als je dan met de auto gaat, dan mag je dus geen alcohol drinken.
1: Nee,
0: dan
1: moet je wel
0: een wijntje drinken.
1: Ja, nee, precies. Dat moet je gewoon niet doen inderdaad. Maar er was ook geen OV of...
0: Weet ik eigenlijk niet. Het is gewoon nooit een optie geweest.
1: Nee, precies. Dat is mooi.
0: Het zat niet in de overweging.
1: Ja, maar waren er ook gelijkenissen tussen de 2 vakanties?
0: Nou, dat je er toch achter komt dat soms gewoon een, zoals ze dat dan in mooi Gen Z termen zeggen, een burgerlijke vakantie.
1: Ja.
0: Gewoon best wel lekker is.
1: Ja, lekker. Een beetje ontspannen, rustig.
0: Je staat op, je eet een broodje dat dan van zo'n campingbakkertje komt.
1: Ja.
0: En dan vervolgens denk je, nou, wat gaan we vandaag doen? En dat is dan of een stad bekijken, of in het zwembad liggen, of een boekje lezen. Maar dat is het een beetje. Een soort van, dat zijn de opties.
1: Ja, precies.
0: Dus misschien badmintonnen.
1: Oh, badminton, heerlijk. Ja.
0: Heerlijk. Maar dat is eigenlijk best wel relaxed. En dus ik zei al tegen jou ik weet ook niet iets spannends te vertellen over wat ik heb gedaan.
1: Ja, maar dat is ook
0: lekker. Ik ben dus heel blij dat ik mijn boeken heb uitgelezen.
1: Ja, dat is toch lekker. Een boekje lezen, dan kom je echt tot jezelf en dat soort dingen.
0: En ik heb dus nu alweer een probleem, hè?
1: Vertel.
0: Ik heb dus nieuwe boeken gekocht.
1: Ja.
0: Die heb ik dus alweer bijna uit.
1: Oh.
0: Ja, en dat zijn zeg maar de problemen waar je dan in vakantietijd tegenaan loopt.
1: Ja, dat zijn echt eerste wereldproblemen.
0: Nu ga ik dus weer op vakantie.
1: Ja, dat weet ik toevallig.
0: Moet ik dan het boek weer meenemen wat ik dan dus al bijna uit heb? Want dan zeul ik dus met een boek dat ik bijna uit heb.
1: En ja, dat is zonde eigenlijk, ja.
0: En dat zijn nu even de eerste wereldproblemen waar ik tegenaan loop.
1: Nou, Kevin, als toevallig gaan wij elkaar volgende week ook op een vakantie treffen.
0: Ja, zeker.
1: Ik kan je vertellen... als je hem dan nog niet uit hebt,
0: dan zwaait er wat.
1: Dan zwaait er wat. Dan doe ik het.
2: Van 7 tot 9 schuiven Kevin en Joris ongevraagd bij je aan.
3: De beste muziek voor tijdens het natafelen.
4: Of maar van de president en van de burgemeester.

0: Beth Hirsch, All I Need. Hier na tafel een hele goede avond.
1: Let's get ready to rumble!
2: Ow! Oh!
0: Zo!
3: Ja, ja.
0: Na tafelen, goed gekeurd. Na tafelen, goed gekeurd. Gaat het

0: stoot. Maar goed, elke week is er een plaat, een liedje waarvan wij ongelooflijk fan zijn. Is dan nieuw uitgekomen en verkiezen we tot de natafel goedgekeurd.
1: Jazeker. En het kan een hele bekende artiest zijn, het kan een minder bekende artiest zijn. Afgelopen week hadden we Kasabian, toch wel een geredomeerde Britse band uit Leicester. En die band een nieuwe nummer Superpowers. Ja, leuk plaatje, al zeg ik het zelf. Maar het is tijd voor totaal iets anders.
0: Ja, en dat is dan een plaat overigens die we dus meerdere weken achter elkaar draaien. Om even in de spotlight te zetten, een beetje aandacht te geven. Nu, want dat is de battle tussen Kasabian en een nieuwe optie, namelijk Great van Fleet.
1: Ja, So You Stand. Amerikaanse band. Drie broers en van een neef of een vriend, dat weet ik even niet meer. 1, 2, 3.
0: Aanhangsel.
1: Precies. Band gestart een aantal jaar geleden. Ja. Ze worden heel vaak vergeleken met Led Zeppelin. Ik snap het ook wel. Je kan ook niet ontkennen dat ze daar heel veel inspiratie van hebben gehaald. Maar toch een iets meer eigen sound. En zeker nu door de jaren heen. En zeker met deze plaat kan je horen dat hij toch wel ontwikkeld is. En dat ze, het heeft wat Adele-achtigs. Maar het heeft ook gewoon volledig Led Zeppelin. Ja, het is heel bijzonder.
0: Voor als je het nog niet kent, dat geeft helemaal niet. Ik kende de band alleen bij naam. Ik heb het nooit geluisterd. Joris kwam er mee aan en ik zette het aan. En ik was misschien een beetje sceptisch van tevoren. Ik had misschien een moeilijk gezicht. Maar het was toch wel overtuigend, hoor.
2: Natafelen. Goedgekeurd.
0: So You Stand is namelijk gewoon helemaal goedgekeurd. Ook door mij. Prachtige plaat. Het is een nieuwe natafel goedgekeurd en Greta Van Fleet staat even in die spotlight.

0: zit je gezellig te eten.
1: Yeah.
0: Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo, ontspannen. En op de achtergrond...
2: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Alphen.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Voordat je het weet is het 8 uur geweest. Zometeen de cultuur gaan wij hier natafelen. Nu nog even snel het nieuws van de NOS.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
6: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer... daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat... dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
5: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
7: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk 3e. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
5: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu? Met nu? Natafelen. Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen.

0: Bruno Mars. En On My Soul, een hele goede avond. Je luistert nog altijd naar Natafelen op deze donderdag 6 augustus, 8 over 8. Mooie tijd.
1: Ja, hele mooie tijd. En tot 9 uur gaan we gewoon lekker door met de uitzending. Varen we mee op het ritme van je avond.
0: En schuiven we ongevraagd bij je aan. Zo simpel is het. Hopelijk zit je nog even na te tafelen. We leven langzaam toe richting het moment dat we aan het toetje mogen beginnen. En alles daartussen is één groot feest. Heb je al iets uitgezocht voor de cultuuragenda eigenlijk?
1: Nou, ik heb wel wat dingetjes in gedachten.
0: Oh.
1: Maar ik kan eigenlijk niet kiezen. Het is zoveel leuke dingen wederom.
0: Ja, maar het is wel spannend, want het is zomertijd. Het is meestal komkommertijd, dus ik hoor graag zo wat je van plan bent. Dan deel ik ook nog even mijn plannen wat er cultureel te ontdekken is.
1: Helemaal goed.

0: Ellie Goulding en Light hier in de natafel. Een hele goede avond. Als je nou even wil weten wat je dit weekend kan doen op cultureel gebied, dan zit je bij ons zeker weten goed.
1: De cultuuragenda.

0: agenda. Wat is er in Alphen aan de Rijn en omstreken te doen op een cultureel gebied? Denk aan uitstapjes, musea, voorstellingen, allemaal tentoonstellingen, weet ik veel. In ieder geval van alles wat er op cultureel gebied te doen is. Joris, wat is jouw plan dit weekend?
1: Ja, heerlijk. Aanstaande zaterdag ga ik even de rust vinden in mijzelf. En ook buiten natuurlijk.
0: Oh, mooi.
1: Want, ik moet zeggen, het is de laatste tijd echt best wel hennis bij bezoekerscentrum De Veenweide. Er is namelijk aanstaande zaterdag een avondwandeling langs de Kromme Aar.
0: Ja?
1: Van 7 tot 9 s'avonds. Het avondlicht geeft een hele andere beleving dan het felle zonlicht. Ervaar de geluiden van de avond, vroege nacht. Deze excursie is trouwens ook geschikt voor deelnemers met een visuele beperking. Beginnen bij het bezoekerscentrum De Veenweide. En de deelname is gratis. Dat is gewoon een mooie wandeling. Aanmelden kan. Dat is bij het e-mailadres dick at
0: Dick W,
1: ja. D-I-C-K en dan W. En dan at xsforall.nl. Daar kan je aanmelden, oké?
0: Sorry hoor.
1: Daar kan je aanmelden.
0: Ik vind dat zo goed. Dan heb je dus gewoon een professioneel bezoekerscentrum. Maar dan is er één vrijwilliger waarschijnlijk. Die heeft gezegd, oh joh, je mag mijn mailadres wel gebruiken. Dick, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Het wordt waarschijnlijk een topavond.
0: Ik ga zaterdag iets doen dat je eigenlijk ook nog de rest van de maand en in september nog kan doen. Want zaterdag 8 augustus, maar ook nog op 14, 22, 25 augustus. Maar ook op zaterdag 5 en dinsdag 15 september
1: zo
0: is deze activiteit. Ja. Ipsenbrug organiseert namelijk deze zomer biedt Nikrum Pulum Ad Vitum een gloednieuwe sub-arrangement aan.
1: Ja, precies.
0: Het houd je van geschiedenis? Ben je graag in de natuur? Nou, kom dan in ieder geval in beweging. Meld je aan voor het en ervaar het Romeinse landschap als nooit tevoren. Er zijn maar slechts 10 plekken per keer beschikbaar. Oeh. Je gaat mee op een begeleide tocht door het landschap van 2000 jaar geleden. En bij het Romeinse fort Nikrum Pulum in Zammerdam bewaakten soldaten de Rijn en de scheepvaart aan de noordgrens van het Romeinse Rijk, namelijk de Limes. Die term ken je misschien wel. Ja, en hoe leefden zij dan hier? Waarom ligt het fort juist op deze plek? En wat is daar vandaag de dag nog van terug te zien? Nou, dat leer je dus kennen tijdens het 3 uur durende arrangement. Je bezoekt samen de Limes tentoonstelling in Grand Café de Haven in Zammerdam. En daarna gaan ze als Romeinse patrouille op verkenning langs de oude grens. En je maakt een korte fietstocht van 5 kilometer. Steek de Rijn over en trekken het achterland in. En in het natuurgebied bij Zuideinde stappen ze op de sub. Weet je wel, zo'n soort surfboard met een paddle.
2: Ja.
0: En het veenlandschap vanaf het water kun je dan zien. Net als de Romeinen 2000 jaar geleden. Echt een enorme tocht, duurt 3 uur. Dat ga ik zaterdag vanaf 9:30 doen tot 11:30. En je moet daar dus even de tickets bekijken op Nikrum Pulum. Dat is nigrumpullum.nl. En dan of je gaat even naar de website Grand Café De Haven of de Brug of iets dergelijks. Dan kom je daar ook wel uit en dan kun je je aanmelden. Er zijn dus maar 10 plekken, dus wees er snel bij.
1: Ja, heerlijk.
0: Spannend, hè?
1: Ik ben doodsbang.

0: Todd Terry and Everything But The Girl Missing. Een hele goede avond. Je luistert naar Natafel op Studio Alpha. Todd Terry, toch wel een zeer invloedrijke house DJ. En met deze Missing had hij toch gewoon een enorme hit in 1996. En dat was ook wel een 96, 95, zoiets was wel de tijd dat house überhaupt een beetje zo zijn eerste voeten aan de grond zetten naast alle andere muziekstijlen op het gebied van dance die hier zo ongeveer was. Hè?
1: Revolutionair.
0: Zometeen, als we het hebben over goede muziek, dan is dat wel echt daar echt even. Ik heb daar nu al weer zin in. Want
2: ik ook, ja.
0: Eén keer in de maand, dan trekken we even een blik open aan fantastische live muziek.
2: Nee, ja, precies. En vroeger deden we het elke week, maar nu één keer per maand. En daardoor is die nog net even wat lekkerder.
0: Het voelt even wat specialer, hè?
2: Zeker, zeker.
0: En dus zometeen daar. De borden zijn leeg, de avond is jong, dus wat je ook deed, is eigenlijk maar één optie.

0: omkeren is het 9 uur, maar niet getreurd. Dat is het nog even niet, namelijk precies 9:05 op de klok.
1: Dus laat hem lekker aanstaan, anders ben je een dief van je eigen radio, zou ik zeggen.
0: En we gaan zeker nog even door met dus een hele fijne liveplaat. Na Miles Smith en Niall Horan.

0: DriveSafe, altijd handig, zeker als je op vakantie gaat. Morgen en zaterdag schijnt het de drukste vakantiedag van het jaar te worden. Dus als je dan de weg op gaat, doe even voorzichtig. In de spotlight. Ja, het is tijd voor In de Spotlights.
1: We komen heel raar. Nee, het is tijd voor In de Spotlights. Live muziek vinden wij allebei echt top. We zijn dol op concerten en we vinden dat muziek live gewoon net even iets extra's kan hebben als iets op een andere manier gespeeld wordt. Of op dezelfde manier, maar heel erg goed. Of dat het publiek wat leuks doet. Kan alle kanten op. Maar
0: het voegt vaak wat toe.
1: Zeker, wij zijn dol op live muziek. En Kevin, heb jij dit al voorbij zien komen?
0: Nou, nu klinkt het een beetje misschien flauw.
1: Ja.
0: Ik zag dus een live versie voorbij komen van Olivia Dean onder andere. Ja. En ik dacht, oh wat grappig met die artiest. Mogen we al verklappen wie?
1: Ja.
0: Met Sam Fender, wat leuk. Dus ik dat kijken. Nou, best wel leuk. Best wel goed live. Raimi Inho heette dat liedje.
1: Yes.
0: Het was ergens helemaal aan het begin van het jaar.
1: Ja.
0: Ik, joh, wat leuk. Eigenlijk even een keertje in de spotlight draaien. Maar nooit naartoe gekomen, weer vergeten. Wel opgeslagen, dus zelf nog een paar keer die versie geluisterd. Totdat weken, maanden later opeens die plaat in de top 40 staat.
1: Ja. En ondertussen heeft hij het record verbroken voor in het Verenigd Koninkrijk de plaat die het langst op één staat ooit.
0: Bizar.
1: Sinds 1953 uit mijn hoofd.
0: Enorme hit.
1: Enorme
0: en
1: hit.
0: Toen dacht ik, wat ben ik toch een snop dat ik dan nu alsnog ga zeggen dat ik het natuurlijk al lang door had. Maar toch, ik vond het bijna zonde dat ik niet alvast even mijn stempel erop had gedrukt. Maar toen dacht ik, misschien is het wel leuk om alsnog die live versie te draaien waarop jij zei...
1: Ja. Ik vind persoonlijk deze versie, hij spookt al eigenlijk nu een week of twee, drie door mijn hoofd eigenlijk. Sam Fender, de artiest die met Raimi In, die Raimi In over het algemeen schreef en daar met Olivia Dean een hit mee scoorde, is ook een solo-artiest, heeft een paar hele goede vrienden. En een van zijn beste vrienden is ook de Schotse zanger Louis Capaldi. Louis Capaldi die er een aantal jaar eruit is geweest eigenlijk door problemen met zijn Tourette wat hij heeft.
0: Ja.
1: Die aanleidt, Jules de la Tourette, is weer helemaal terug. En gaf een paar weken geleden in Londen, in mijn hoofd, in Hyde Park, dacht ik, of London Park, ik weet niet. Hij gaf in Londen zijn grootste headline show tot nu toe, uit zijn carrière eigenlijk. En hoe kon het niet anders dat ergens tijdens dat concert, wat volledig integraal op YouTube te kijken is trouwens, kwam een van zijn beste vrienden Sam Fender podium op en speelden ze samen Raimi In. Maar Louis Capaldi zingt het stuk van Olivia Dean. En dat doet hij zo goed. Dat is ongekend.
0: Waanzinnig.

I Want Your Love. Lekker zeg. Dit is toch ook altijd even een gewoon een bijzonder fijne plaat. Zo op je donderdagavond altijd een beetje dansen geblazen.

0: Het is een rechtbankverslaggever.
1: Ja.
0: En die heeft hier dus werk in moeten stoppen om hier verslag van te doen. Dat vind ik nu al een goed idee.
1: Okay.
0: Bij de rechtszaak, ik weet niet of je hem hebt meegekregen, dat was vorige week. Tussen carnavalsgroep, mogen we wel noemen, Dikke Pens.
1: Dikke Pens.
0: En wat serieuze popmuziekgroep.
1: Ja.
0: ABBA.
1: ABBA.
0: Heb jij dit meegekregen?
1: Ja, dit heb ik al een klein beetje meegekregen.
0: Het was dus zo dat Dikke Pens met carnaval een plaat had uitgebracht. Even kijken, nee, sorry. Kapotte Kachels, zo heette zij. En het liedje heet Dikke Pens.
1: Okay.
0: Ja, dat moeten we goed zeggen.
1: Ja?
0: Kapotte Kachels. Hadden ze het liedje uitgebracht, Dikke Pens. En dat was een parodie op Take a Chance on Me van ABBA.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk heel gewoonlijk dat tijdens carnaval allemaal leuke parodieën worden uitgebracht. En dat het allemaal gezellig is en zo. Yeah. Alleen Benny van ABBA, een van de twee B's, die was er niet zo blij mee. Die zijn rechtszaak heeft hij aangespannen. En vorige week werd bekend dat hij die heeft gewonnen.
1: Okay.
0: Dus heel die plaat moest offline. En toen dacht ik dus, ik ga eens kijken of er nog iets van terug te vinden is. Ja, even voor je beeld sowieso. Dit is Dikke Pens.

0: Nou, lekker plaatje, toch?
1: Nou ja, twee druppels water met ABBA.
0: Ja, ABBA zegt daarover dat ze de rechtszaak hebben aangespannen... omdat het dus niet aansluit bij wat zij eigenlijk willen uitdragen met hun muziek.
1: Oké. Okay.
0: En wat dit liedje gaat over bodypositiviteit. Over dat hij een dikke pens heeft, maar dat hij zich daar tegenwoordig met Gen Z... die over bodypositivity spreekt, er zich niet over hoeft te schamen.
1: Nee, precies.
0: Maar ABBA staat er dus blijkbaar alsnog niet goed genoeg achter om dikke pens te steunen. En nu is dus mijn grote vraag aan jou, Joris.
2: Ja.
0: Wat draai jij liever nu? On the spot. De gehele versie van ABBA, Take a Chance on Me. Of Kapotte Kachels met Dikke Pens live. Want hij is dus van alle Spotify-achtige kanalen af.
1: Nou, ik vind dus persoonlijk... als jij in 1978 met Take a Chance on Me een wereldhit hebt gescoord... in principe heel de muziekindustrie hebt uitgespeeld...
0: Ja.
1: En je begint vervolgens tegen een Nederlandse carnavalsgroep een rechtszaak...
0: Ja.
1: Dan zou ik zeggen, drink je fles azijn lekker op... En dan gaan we je even lekker niet draaien op Studio Alphenbjørn. Nee, we doen lekker de Kapotte Kachels.
0: Ja?
1: Ja.
0: Jij zegt voor het eerst in je leven ja tegen carnavalsmuziek?
1: Ja, en dat is een principe kwestie in dit geval.
0: Oké. Okay. Nou, er zijn zo'n Kapotte Kachels, Dikke Pens, hartstikke live.

0: Want ik ben een vet rolmodel!
1: Hey. Zou de kamer wel allemaal?
2: Je luistert naar Natafel.

0: Kavinsky en Night Call. Ken je misschien wel gewoon qua melodie, maar is qua naam Kavinsky misschien niet heel bekend. In ieder geval een lekker plaatje. Jij wist een tijdje niet dat het van Kavinsky was, hè?
1: Nee, ik dacht dat dit van Gorillaz was. Dus ik heb een hele lange tijd lopen zoeken. Alle albums lopen doorstruinen. Niets gevonden.
0: Niet?
1: Nee, niet gevonden.
0: Oh,
1: nee.
0: Oké. Verrassend wel dat je het daar niet hebt gevonden.
1: Nou hè.
0: Goed, zometeen nog...

Midnight Oil en Beds Are Burning. In natafelen op Studio Alphen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent. We gaan nog even snoepen een beetje...

0: Bijna 9 uur. Dat was hem voor vanavond hier op Studio Alphen. Zometeen nog wel gewoon muziek, maar dan zonder moeilijke verhalen tussendoor. En dat was hem ook voor mij bij Natafelen voor alles tot en met januari 2027.
1: Ja, in principe. Ja, komend half jaar stage en komende 3 weken vakanties en dat soort dingen. Dus ook misschien belangrijk, komende 3 weken is er in principe geen Natafelen.
0: Nee. Want wij zijn samen veel weg.
1: Ja, we zijn in eerste instantie samen met een groepje op vakantie. Dan vervolgens daarna ga ik naar Lowlands en jij ook.
0: Ja.
1: Om iets verschillende redenen, maar we zijn daar allebei. En de week daarna zijn we voor onze studie actief met een evenement. Dus 3 weken in ieder geval geen uitzending, geen Natafelen. Wellicht komt er nog vervanging, maar dat moeten we nog eventjes aankijken hoe en wat.
0: Als iemand zin heeft bij deze, je bent uitgenodigd. Nee, en dan vanaf donderdag 3 september dan ben jij er weer. Ja, gewoon met een nieuw seizoen Natafelen, om het maar even zo te zeggen.
1: Zeker, ben ik er gewoon elke week, schrijf ik ongevraagd bij je aan. In principe alleen en soms met gasten. Kevin, jij gaat stage lopen. Rond januari verwacht ik je weer in principe. We houden zeker contact.
0: Ja, absoluut. En ik hoop misschien nog eens, zeg maar, dat spreek ik nu uit en je weet hoe die dingen gaan. Ik hoop misschien aanschuiven of een top 33 of iets dergelijks.
1: Wie weet, misschien loopt het een keer zo dat je een keertje kan. Je weet het nooit. Je weet het nooit.
0: Maar in ieder geval niet vast. Dus, nee. En dat geldt eigenlijk ook als je denkt, hey, maar hoe zit het dan op dinsdagavond? Ik maak op dinsdagavond ook een radioprogramma. Daar maak ik nog 1 keer, 1 september, een uitzending. En dan hoor je me dus gewoon echt lang op Studio Alphen niet, helaas. Dus daarmee sluiten we af. En ik dacht, we sluiten af met gewoon precies wat Natafelen voor mij in ieder geval is. Dat ik af en toe wat nieuws aan je mag voorstellen. In dit geval James Emmanuel. De start van zijn carrière was bij zijn vader, predikant in Nigeria. Die merkte dat zijn zoon wel wat houvast kon gebruiken te midden van de uitdagingen van zijn jeugd. En dus werd hij lid van het gospelkoor op 16-jarige leeftijd. Nam hij na het overlijden van zijn vader een nieuwe verantwoordelijkheid op door zich in huis te blijven om voor zijn moeder te zorgen. En uiteindelijk vertrok hij naar het Verenigd Koninkrijk Edinburgh om aan zijn muziekcarrière te werken. En vanaf daar is zijn prachtige, soulvolle stem in de cafés en op poppodia te horen. En dat laat ik nu ook graag op deze manier aan jou horen. Ik weet niet of jij dat al kent, Joris.
2: Geen idee.
0: Nou, dan bij deze.
3: Bij Natafelen houden we van onbekende muziek. Ken je deze al?
0: James Emmanuel, Brothers and Sisters. Voor mij tot in ooit en voor jou.
1: Tot september.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
3: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn, maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
2: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
3: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenzen aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
2: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn...

0: Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Leuven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Johnny Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken.

0: De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.